0: De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijnheid tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL op DAB+. Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. Je zingt ze mee.
1: Ik zie je stiekempjes kijken. Jij wil dat niet laten blijken. Toch, waarom blijf je

0: is Judith.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Aliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB+.

0: is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB.

0: Centraal.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiderdorp.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
4: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
3: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
5: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
3: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Europoort bij de Zuurhofbrug nu 20 minuten vertraging in 3 kilometer file. Op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne daardoor omrijders tussen Brielle en de N15 5 kilometer stilstaand verkeer. Daar is de vertraging nog veel groter. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Noord 4 kilometer file, 20 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Rondje Regio.

0: is Rondje Regio. Yeah. Een half uur alleen maar Unity NL Regio Hits.
1: Je zingt ze mee.
0: Rondje Regio.
2: Hey, kappen nou hoor.

0: deze Judith hier nou, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. ProLeider Dorp gaat komende zaterdag, 10 oktober, tijdens een wijkactie met bewoners van de Bolderikkamp in gesprek over het woongenot in de straat. Volgens verschillende bewoners ontbreekt het daar aan woonplezier. De wijkactie begint om 11 uur op de parkeerplaats bij de flats en duurt tot 12 uur. Gemeenteraadslid Maura Ringelberg zegt vooral benieuwd te zijn naar de ervaringen van bewoners. Daarbij gaat het onder meer over sociale veiligheid, verkeersveiligheid en eventuele overlast of criminaliteit. Volgens Ringelberg zijn die zaken niet alleen een taak voor het gemeentebestuur, maar ook voor woningcorporatie Reinhard Wonen. Het Brandweermuseum Voorschoten krijgt binnenkort een motorspuitaanhanger uit Leidschendam. De aanhanger stond daar al ongeveer 12 jaar stil en wordt binnenkort naar Voorschoten gebracht. Nadat de aanhanger werd aangeboden aan het museum, bleek dat ook de brandweercollega's uit Leiderdorp interesse hadden in de pomp. Uiteindelijk kwamen beide partijen tot een oplossing. Leiderdorp krijgt de motorspuit, terwijl het Brandweermuseum Voorschoten het onderstel gaat gebruiken om de gerestaureerde handbrandspuit te vervoeren naar evenementen. ZVL 1886 Waterpolo en Enhanced Arbitration slaan de handen in één. De naam van het advocatenkantoor staat vanaf dit seizoen op de wedstrijdtenues van zowel de dames als de herenselectie. Met de samenwerking wil de Leidse Waterpolovereniging verder bouwen aan de ambities van beide teams. De club behoort al jarenlang tot de nationale top en wil die positie ook de komende jaren vasthouden. Daarvoor moet geïnvesteerd blijven worden in de begeleiding en trainingsomstandigheden van de selecties. De steun van Enhanced Arbitration moet daar een bijdrage aan leveren. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend is het nog bewolkt. In de middag zien we de zon regelmatig. Het blijft droog. De wind is zwak, kracht 2 en komt uit zuidwestelijke tot westelijke richting. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Europoort door de problemen bij de Zuurhofbrug 2 kilometer file, een kwartier vertraging. Veel vertraging op de omrijroute via de N218 Spijkenisse-Oostvoorne tussen Brielle en de N15. 5 kilometer stilstaand verkeer. Er is een ongeluk gebeurd op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam Overschie. 3 kilometer file, er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
4: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
3: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
5: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
3: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag 10 minuten vertraging tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk Paspoortpolder. Heel veel vertraging op de A4 Den Haag Rotterdam. Door een ongeluk bij de Benelux-tunnel. 2 rijstroken zijn dicht tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 6 kilometer file. Een file op de A15 Rotterdam Europoort bij de Suurhofbrug 2 kilometer, een kwartier vertraging. 20 minuten op de A16 Rotterdam Breda bij knooppunt Ridderkerk 4 kilometer. Door een ongeluk op de A20 Hoek van de Holland Gouda 10 minuten vertraging tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschie. En veel vertraging op de N218 Spijkenisse Oostvoorne bij de N15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. ProLeider Dorp gaat komende zaterdag, 10 oktober, tijdens een wijkactie met bewoners van de Bolderikkamp in gesprek over het woongenot in de straat. Volgens verschillende bewoners ontbreekt het daar aan woonplezier. De wijkactie begint om 11 uur op de parkeerplaats bij de flats en duurt tot 12 uur. Gemeenteraadslid Maura Ringelberg zegt vooral benieuwd te zijn naar de ervaringen van bewoners. Daarbij gaat het onder meer over sociale veiligheid, verkeersveiligheid en eventuele overlast of criminaliteit. Volgens Ringelberg zijn die zaken niet alleen een taak voor het gemeentebestuur, maar ook voor woningcorporatie Reinhard Wonen. Het Brandweermuseum Voorschoten krijgt binnenkort een motorspuitaanhanger uit Leidschendam. De aanhanger stond daar al ongeveer 12 jaar stil en wordt binnenkort naar Voorschoten gebracht. Nadat de aanhanger werd aangeboden aan het museum, bleek dat ook de brandweercollega's uit Leiderdorp interesse hadden in de pomp. Uiteindelijk kwamen beide partijen tot een oplossing. Leiderdorp krijgt de motor.

0: spuit, terwijl het Brandweermuseum Voorschoten het onderstel gaat gebruiken om de gerestaureerde handbrandspuit te vervoeren naar evenementen. ZVL 1886 Waterpolo en Enhanced Arbitration slaan de handen in één. De naam van het advocatenkantoor staat vanaf dit seizoen op de wedstrijdtenues van zowel de dames als de herenselectie. Met de samenwerking wil de Leidse Waterpolovereniging verder bouwen aan de ambities van beide teams. De club behoort al jarenlang tot de nationale top en wil die positie ook de komende jaren vasthouden. Daarvoor moet geïnvesteerd blijven worden in de begeleiding en trainingsomstandigheden van de selecties. De steun van Enhanced Arbitration moet daar een bijdrage aan leveren. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend is het nog bewolkt. In de middag zien we de zon regelmatig. Het blijft droog. De wind is zwak, kracht 2, en komt uit zuidwestelijke tot westelijke richting. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Met een drukke ochtendspits op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Knooppunt Ketelplein en Rijswijk Paspoortpolder. 10 minuten vertraging, 5 minuten op de A4 Rotterdam Amsterdam tussen Knooppunt Ypenburg en Knooppunt Hoflied. 10 minuten op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Blijswijk en Knooppunt Prins Klausplein. 10 minuten vertraging, 10 kilometer file. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knooppunt Terbrechtseplein en Knooppunt Ridderkerk. 5 kilometer file. Door een ongeluk en een kapotte vrachtwagen op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam Overschie. 6 kilometer file. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Een kwartier tussen Knooppunt Gouwen en Knooppunt Terbrechtseplein. En veel vertraging op de N218. Spijkenissen richting Oostvoorne tussen Brielen en de N15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
3: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
2: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
4: You can't defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right? In me? Than he that's in the world. The sun will shine again.
2: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag is de vertraging nog een kwartier tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ieperburg 11 kilometer file. Een kwartier op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt de Hoek en knooppunt de Nieuwe Meer 9 kilometer file. 10 minuten op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 4 kilometer file. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file. Door een ongeluk op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Overschie 6 kilometer file. A20 Gouda Hoek van Holland, 20 minuten vertraging tussen knooppunt Gouwen en Terbrechtseplein in 10 kilometer file. Op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Capelle aan de IJssel 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. ProLeiderdorp gaat komende zaterdag, 10 oktober, tijdens een wijkactie met bewoners van de Bolderikkamp in gesprek over het woongenot in de straat. Volgens verschillende bewoners ontbreekt het daar aan woonplezier. De wijkactie begint om 11 uur op de parkeerplaats bij de flats en duurt tot 12 uur. Gemeenteraadslid Maura Ringelberg zegt vooral benieuwd te zijn naar de ervaringen van bewoners. Daarbij gaat het onder meer over sociale veiligheid, verkeersveiligheid en eventuele overlast of criminaliteit. Volgens Ringelberg zijn die zaken niet alleen een taak voor het gemeentebestuur, maar ook voor woningcorporatie Reinhard Wonen. Het Brandweermuseum Voorschoten krijgt binnenkort een motorspuitaanhanger uit Leidschendam. De aanhanger stond daar al ongeveer 12 jaar stil en wordt binnenkort naar Voorschoten gebracht. Nadat de aanhanger werd aangeboden aan het museum, bleek dat ook de brandweercollega's uit Leiderdorp interesse hadden in de pomp. Uiteindelijk kwamen beide partijen tot een oplossing. Leiderdorp krijgt de motorspuit, terwijl het Brandweermuseum Voorschoten het onderstel gaat gebruiken om de gerestaureerde handbrandspuit te vervoeren naar evenementen. ZVL 1886 Waterpolo en Enhanced Arbitration slaan de handen in één. De naam van het advocatenkantoor staat vanaf dit seizoen op de wedstrijdtenues van zowel de dames als de herenselectie. Met de samenwerking wil de Leidse Waterpolovereniging verder bouwen aan de ambities van beide teams. De club behoort al jarenlang tot de nationale top en wil die positie ook de komende jaren vasthouden. Daarvoor moet geïnvesteerd blijven worden in de begeleiding en trainingsomstandigheden van de selecties. De steun van Enhanced Arbitration moet daar een bijdrage aan leveren. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend is het nog bewolkt. In de middag zien we de zon regelmatig. Het blijft droog. De wind is zwak, kracht 2 en komt uit zuidwestelijke tot westelijke richting. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Prins Klausplein en het Malieveld 3 kilometer file, een kwartier vertraging. A15 Rotterdam Maasvlakte bij afrit Oostvoorne, een kwartier vertraging. 10 minuten op de A16 Rotterdam Breda tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file. Op de N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de A12 2 kilometer file. En 219 Zevenhuizen Capelle aan de IJssel bij Capelle aan de IJssel 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Onverwacht ben ik wakker geschrokken uit een mooie droom. Waarin alles perfect was, onze liefde nog echt was en zo wonderschoon. Elke nacht, elk

lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.

0: met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn, sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoflied 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom!
5: Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow hier op Unity.nl dinsdagochtend. Ik ben Rudo met Alex en Barry Badpak, honky tonky pianist naar Kevin Paré.
1: Yeah, je zingt ze mee!
6: Ja, je zingt ze mee!
1: Nu.

0: Later, Nico. Geen paniek, hè. Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Alex en Barry Badpakje, de Honky Tonky pianistie en Kevin Paré met Fix Dit aan het begin van een nieuwe aflevering van De Koffie Show. De Koffie Show voor deze dinsdag. Het is 6 oktober 2026. Met de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar, zometeen weer een reportage van het Centraal Plus Nieuws. En muziek is er van Jan Wolters. Ik wil jou, hoor je naar Pascal Redeker. En ik kan je niet vergeten.
1: Rio!

0: Fons Furink en Polonaise door de nacht. Deze week de singletrack hier bij Unity NL. Waar wij even naar het nieuws gaan van gisteren bij ZZ Leiden. Daar hebben ze een general manager aangesteld. Wat die general manager nou precies gaat doen en wie dat is, vertelt Marcel Verburg, voorzitter van ZZ Leiden.
1: Nou ja, het betekent eigenlijk dat een algemeen directeur is die volledig verantwoordelijk wordt voor de gehele organisatie van ZZ Leiden. En dat betekent zowel, zoals ik het altijd noem, het eredivisiebedrijf als ook de businessclub, dus ook het werven van sponsoren. Maar er zit natuurlijk nog een hele organisatie omheen. Het is belangrijk dat we iemand hebben die op fulltime basis dat gaat aansturen. Want het is best een puist werk als je dit allemaal goed wil laten verlopen. En met Roeland denken wij dat wij daar een hele goede kandidaat mee gevonden hebben.
2: Het is voor het eerst dat er een algemeen manager wordt aangewezen eigenlijk.
1: Dat klopt, maar we hebben dat natuurlijk allemaal met name onze bestuursleden altijd op vrijwillige basis gedaan. En wij vinden dat nu de tijd is gekomen om een volgende stap in die organisatie te maken, waarbij ook een betaalde functie als general manager wordt ingevuld. En wij verwachten dat daarmee de verdere groei van de organisatie weer een stap kan maken.
2: En waarom is het nu nodig?
1: Nou ja, waarom is het nu nodig? Dat had misschien al eerder nodig geweest, bij wijze van spreken. Maar het is gewoon belangrijk dat je als club je blijft ontwikkelen. Ik zeg altijd, ik en mijn medebestuursleden hebben ook niet het eeuwige leven in het bestuur. Dus een stuk verjonging is belangrijk. En dit is een heel mooi moment om dat te doen. En vanuit de league is eigenlijk ook wel aangegeven, jongens, als we verder willen en verder willen professionaliseren, zullen we ook dit soort stappen moeten maken als clubs. En daar geven wij nu invulling aan.
0: Marcel Verburg, de voorzitter van de Eredivisie Basketbalclub ZZ Leiden, over die nieuwe general manager. En die nieuwe general manager is Roeland Schaftenaar geworden en ook hem spraken we.
2: Daar sta je dan, als nieuwe general manager van ZZ Leiden.
3: Ja, dat is wel grappig. Ik heb al heel lang gesprekken hierover en nu is het eindelijk rond en publiek, dus dat is wel mooi.
2: Hoe is het zo gekomen?
3: Eigenlijk vroeg afgelopen seizoen wist ik al wel dat het mijn laatste seizoen als speler zou zijn. En toen eigenlijk gaandeweg zijn we gesprekken gaan voeren met het bestuur hier. En eigenlijk is het een beetje een soort proces geweest waarbij we hier zijn uitgekomen.
2: En waarom dacht jij, dit is nou echt een rol voor mij?
3: Ik heb een studieachtergrond in bedrijfskunde en ik ben natuurlijk al lang in de basketbalwereld actief. De laatste 4 jaar hier in Leiden. Dus het lijkt mij een hele mooie job voor mij om een beetje alles te kunnen combineren.
4: Unity NL op DAB+. Duin en Bollestreek. Je zingt ze mee.

0: Jori van Arnhem, ik heb jou niet nodig in de koffieshow van Unity NL. Welkom, het is Rudo hier op deze dinsdagochtend. Lekker meezingen straks met René Vroger en Samantha Steenwijk. Liefde en hartslag van je heupen van Mike Versteeg.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. ProLeider Dorp gaat komende zaterdag, 10 oktober, tijdens een wijkactie met bewoners van de Bolderikkamp in gesprek over het woongenot in de straat. Volgens verschillende bewoners ontbreekt het daar aan woonplezier. De wijkactie begint om 11 uur op de parkeerplaats bij de flats en duurt tot 12 uur. Gemeenteraadslid Maura Ringelberg zegt vooral benieuwd te zijn naar de ervaringen van bewoners. Daarbij gaat het onder meer over sociale veiligheid, verkeersveiligheid en eventuele overlast of criminaliteit. Volgens Ringelberg zijn die zaken niet alleen een taak voor het gemeentebestuur, maar ook voor woningcorporatie Reinhard Wonen. Het Brandweermuseum Voorschoten krijgt binnenkort een motorspuitaanhanger uit Leidschendam. De aanhanger stond daar al ongeveer 12 jaar stil en wordt binnenkort naar Voorschoten gebracht. Nadat de aanhanger werd aangeboden aan het museum, bleek dat ook de brandweercollega's uit Leiderdorp interesse hadden in de pomp. Uiteindelijk kwamen beide partijen tot een oplossing. Leiderdorp krijgt de motorspuit, terwijl het Brandweermuseum Voorschoten het onderstel gaat gebruiken om de gerestaureerde handbrandspuit te vervoeren naar evenementen. ZVL 1886 Waterpolo en Enhanced Arbitration slaan de handen in één. De naam van het advocatenkantoor staat vanaf dit seizoen op de wedstrijdtenues van zowel de dames als de herenselectie. Met de samenwerking wil de Leidse Waterpolovereniging verder bouwen aan de ambities van beide teams. De club behoort al jarenlang tot de nationale top en wil die positie ook de komende jaren vasthouden. Daarvoor moet geïnvesteerd blijven worden in de begeleiding en trainingsomstandigheden van de selecties. De steun van Enhanced Arbitration moet daar een bijdrage aan leveren. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend is het nog bewolkt. In de middag zien we de zon regelmatig. Het blijft droog. De wind is zwak, kracht 2 en komt uit zuidwestelijk.

0: noordelijke tot westelijke richting. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam-Maasvlakte tussen knooppunt Rozenburg en afrit Oostvoorne 12 kilometer file door werkzaamheden, een half uur vertraging. De rijbaan is dicht en verkeer wordt via de af- en oprit geleid. Dat duurt tot 1 uur of 11. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Mike Versteeg, een hartslag van je heupen in de koffieshow op deze 6e oktober. De verjaardag van Casper Dolberg. Deens voetballer, vandaag 29 geworden. Alphonse Tennisser, Jette Houtagalung, ook jarig 41. En Carole Schouten, Nederlands politica van de ChristenUnie, is 49 geworden. Klaas van Kruijsen, presentator, 50. Net als Oud Komproel, ja, die is wel ietsje ouder. De Nederlands stand-up comedian is 55 geworden. Danny Rook, ook 55 geworden. En Quinty Trusvel, ook 55. Ik ken nog van Koffietijd van vroeger, onder andere. Verder is de verjaardag van Mark van der Linden, koninklijk huisdeskundige, 57 is die. En het is de verjaardag van Hans Kesting, Sinterklaas, zijn vriend. En ook van Paul de Leeuw, 66 is die geworden vandaag. En ben je zelf ook jarig? Van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van. Heb ik Joey Nicolai hier. En de Stinto de Verano.

Joy Nicolai, Tinto de Verano bij Unity NL. Goedemorgen, we kijken nog eventjes naar het weer. Vandaag een zonnige dag en 20 graden. Alhoewel de dag bewolkt en mistig begint. Dat gaat dus allemaal opklaren en het gaat zonnig worden. Voor de laatste keer in ieder geval een aantal dagen. Richting het weekend gaat de temperatuur naar beneden, naar 15 graden. Morgen regen, wolken, misschien af en toe nog een zonnetje en een temperatuur van 19 graden.

Alleen omhoog van Thomas Berger hoor je hier bij Unity NL. Aan het einde van de show voor vandaag. Zometeen non-stop de lekkerste muziek. En vanmiddag hier de middagshow met Elmar. Ik ben er morgenochtend weer om 10 uur. En dit is de nieuwste van Samuel Welten met Russo samen.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun jij er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon. In het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en Afrit Oostvoorne 11 kilometer file door werkzaamheden 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Judith.nl op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Streek.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De gemeente Wassenaar gaat in hoger beroep tegen de uitspraak over de verkoop van Villa Betty aan Renbaan Duindicht. De rechtbank wees het bezwaar van de gemeente eerder af. Ook Renbaan Duindicht stapt naar een hogere rechter. De Renbaan is in beroep gegaan tegen het besluit over het voorkeursrecht van de gemeente op de grond. Duindicht vraagt daarnaast om de zaak versneld te behandelen. Het bestuur van de Renbaan beschuldigt de gemeente ervan bewust aan te sturen op een faillissement of een gedwongen verkoop. De gemeente Wassenaar zou de grond dan goedkoop kunnen overnemen. Volgens Duindicht heeft de gemeente die verdenking tijdens de eerdere rechtszaak niet kunnen wegnemen. Het NK kamelenrace in Leiden gaat eind deze maand gewoon door, ondanks de brand in een van de kamelenracewagens. De wagen brandde vrijdag af op de kermis in Westervoort. De attractie van de Leidendorpse ondernemer Thomas van Reekom zou 24 oktober bij het NK staan. De organisatie heeft het aantal benodigde wagens om de race door te laten gaan alsnog bij elkaar gevonden. Het NK kamelenrace vindt zaterdag 24 oktober plaats op de Steenschuur in Leiden. Inschrijven kan nog tot en met komende zaterdag 6 uur 's avonds. En burgemeester Martijn Vroom heeft de vroedschapspenning uitgereikt aan oud-raadslid Magjoep Matluti. Matluti heeft de penning met oorkonde ontvangen vanwege zijn verdiensten als gemeenteraadslid in de gemeente Leidschendam-Voorburg. In 2018 is Magjoep gestart als raadslid. Bij de verkiezingen van 2026 was hij lijsttrekker voor zijn partij, maar heeft hij zijn raadzetel niet ingenomen, omdat hij was verkozen tot lid van de Tweede Kamer. In de afgelopen 8 jaar is Magjoep woordvoerder geweest voor uiteenlopende onderwerpen van werk en reïntegratie, armoedebestrijding en schuldhulpverlening tot economie, onderwijs, sport en burgerparticipatie. In het laatste jaar was hij ook fractievoorzitter. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is het bewolkt en in de loop van de middag krijgen we de zon wat vaker te zien. Er staat weinig wind en in de Leidse regio aan Wassenaar wordt het vanmiddag maximaal 21 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.

0: 12 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden. Dit is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten en in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. De middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: De gemeente Wassenaar gaat in hoger beroep tegen de uitspraak over de verkoop van Villa Betty aan Renbaan Duindicht. De rechtbank wees het bezwaar van de gemeente eerder af. Ook Renbaan Duindicht stapt naar een hogere rechter. De renbaan is in beroep gegaan tegen het besluit over het voorkeursrecht van de gemeente op de grond. Duindicht vraagt daarnaast om de zaak versneld te behandelen. Het bestuur van de renbaan beschuldigt de gemeente ervan bewust aan te sturen op een faillissement of een gedwongen verkoop. De gemeente Wassenaar zou de grond dan goedkoop kunnen overnemen. Volgens Duindicht heeft de gemeente die verdenking tijdens de eerdere rechtszaak niet kunnen wegnemen. Het NK kamelenrace in Leiden gaat eind deze maand gewoon door, ondanks de brand in een van de kamelenracewagens. De wagen brandde vrijdag af op de kermis in Westervoort. De attractie van de Leidendorpse ondernemer Thomas van Reekom zou 24 oktober bij het NK staan. De organisatie heeft het aantal benodigde wagens om de race door te laten gaan alsnog bij elkaar gevonden. Het NK kamelenrace vindt zaterdag 24 oktober plaats op de Steenschuur in Leiden. Inschrijven kan nog tot en met komende zaterdag 6 uur 's avonds. En burgemeester Martijn Vroom heeft de vroedschapspenning uitgereikt aan oud-raadslid Magioep Matlouti. Matlouti heeft de penning met oorkonde ontvangen vanwege zijn verdiensten als gemeenteraadslid in de gemeente Leidschendam-Voorburg. In 2018 is Magioep gestart als raadslid. Bij de verkiezingen van 2026 was hij lijsttrekker voor zijn partij, maar heeft hij zijn raadszetel niet ingenomen, omdat hij was verkozen tot lid van de Tweede Kamer. In de afgelopen 8 jaar is Magioep woordvoerder geweest voor uiteenlopende onderwerpen, van werk en reïntegratie, armoedebestrijding en schuldhulpverlening tot economie, onderwijs, sport en burgerparticipatie. In het laatste jaar was hij ook fractievoorzitter. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is het bewolkt en in de loop van de middag krijgen we de zon wat vaker te zien. Er staat weinig wind en in de Leidse regio en Wassenaar wordt het vanmiddag maximaal 21 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A15 Rotterdam-Europoort, 5 kilometer bij de Zuurhofbrug door de werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De gemeente Wassenaar gaat in hoger beroep tegen de uitspraak over de verkoop van Villa Betty aan Renbaan Duindicht. De rechtbank wees het bezwaar van de gemeente eerder af. Ook Renbaan Duindicht stapt naar een hogere rechter. De renbaan is in beroep gegaan tegen het besluit over het voorkeursrecht van de gemeente op de grond. Duindicht vraagt daarnaast om de zaak versneld te behandelen. Het bestuur van de renbaan beschuldigt de gemeente ervan bewust aan te sturen op een faillissement of een gedwongen verkoop. De gemeente Wassenaar zou de grond dan goedkoop kunnen overnemen. Volgens Duindicht heeft de gemeente die verdenking tijdens de eerdere rechtszaak niet kunnen wegnemen. Het NK kamelenrace in Leiden gaat eind deze maand gewoon door, ondanks de brand in een van de kamelenracewagens. De wagen brandde vrijdag af op de kermis in Westervoort. De attractie van de Leidendorpse ondernemer Thomas van Reekom zou 24 oktober bij het NK staan. De organisatie heeft het aantal benodigde wagens om de race door te laten gaan alsnog bij elkaar gevonden. Het NK kamelenrace vindt zaterdag 24 oktober plaats op de Steenschuur in Leiden. Inschrijven kan nog tot en met komende zaterdag 6 uur 's avonds. En burgemeester Martijn Vroom heeft de vroedschapspenning uitgereikt aan oud-raadslid Magjoep Matlouti. Matlouti heeft de penning met oorkonde ontvangen vanwege zijn verdiensten als gemeenteraadslid in de gemeente Leidschendam-Voorburg. In 2018 is Magjoep gestart als raadslid. Bij de verkiezingen van 2026 was hij lijsttrekker voor zijn partij, maar heeft hij zijn raadszetel niet ingenomen, omdat hij was verkozen tot lid van de Tweede Kamer. In de afgelopen 8 jaar is Magjoep woordvoerder geweest voor uiteenlopende onderwerpen van werk en reïntegratie, armoedebestrijding en schuldhulpverlening tot economie, onderwijs, sport en burgerparticipatie. In het laatste jaar was hij ook fractievoorzitter. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is het bewolkt en in de loop van de middag krijgen we de zon wat vaker te zien. Er staat weinig wind en in de Leidse regio en Wassenaar wordt het vanmiddag maximaal 21 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de Maasvlakte op de N15 4 kilometer 5 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A15 bij de Zuurhofbrug. Daar staat 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikboot Festival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam staat bij de Maasvlakte 6 kilometer file. Een kwartier vertraging door de werkzaamheden aan de Zuurhofbrug. Tot 10 oktober, 10 uur 's ochtends, duren die werkzaamheden. De N209 Hazerswoude-Rotterdam, file van 2 kilometer bij Hazerswoude-Dorp. En de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De gemeente Wassenaar gaat in hoger beroep tegen de uitspraak over de verkoop van Villa Betty aan Rembaan Duindicht. De rechtbank wees het bezwaar van de gemeente eerder af. Ook Rembaan Duindicht stapt naar een hogere rechter. De Rembaan is in beroep gegaan tegen het besluit over het voorkeursrecht van de gemeente op de grond. Duindicht vraagt daarnaast om de zaak versneld te behandelen. Het bestuur van de Rembaan beschuldigt de gemeente ervan bewust aan te sturen op een faillissement of een gedwongen verkoop. De gemeente Wassenaar zou de grond dan goedkoop kunnen overnemen. Volgens Duindicht heeft de gemeente die verdenking tijdens de eerdere rechtszaak niet kunnen wegnemen. Het NK kamelenrace in Leiden gaat eind deze maand gewoon door, ondanks de brand in een van de kamelenracewagens. De wagen brandde vrijdag af op de kermis in Westervoort. De attractie van de Leidendorpse ondernemer Thomas van Reekom zou 24 oktober bij het NK staan. De organisatie heeft het aantal benodigde wagens om de race door te laten gaan alsnog bij elkaar gevonden. Het NK kamelenrace vindt zaterdag 24 oktober plaats op de Steenschuur in Leiden. Inschrijven kan nog tot en met komende zaterdag 6 uur 's avonds. En burgemeester Martijn Vroom heeft de vroedschapspenning uitgereikt aan oud-raadslid Magjoep Matlouti. Matlouti heeft de penning met oorkonde ontvangen vanwege zijn verdiensten als gemeenteraadslid in de gemeente Leidschendam-Voorburg. In 2018 is Magjoep gestart als raadslid. Bij de verkiezingen van 2026 was hij lijsttrekker voor zijn partij, maar heeft hij zijn raadzetel niet ingenomen, omdat hij was verkozen tot lid van de Tweede Kamer. In de afgelopen 8 jaar is Magjoep woordvoerder geweest voor uiteenlopende onderwerpen van werk en reïntegratie, armoedebestrijding en schuldhulpverlening tot economie, onderwijs, sport en burgerparticipatie. In het laatste jaar was hij ook fractievoorzitter. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is het bewolkt en in de loop van de middag krijgen we de zon wat vaker te zien. Er staat weinig wind en in de Leidse regio en Wassenaar wordt het vanmiddag maximaal 21 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden aan de N15 Maasvlakte richting Rotterdam, een 20 minuten vertraging bij de Maasvlakte. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun jij er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een paar korte files in het westen van het land, de meeste oponthoud, onder andere op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg zijn wegwerkzaamheden aan de gang. In de Sterlinker rijst ook dicht in de vertraging ruim een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Burgemeester Nadine Stemerdink heeft gisteren een garagebox in de Hyacinthstraat in Voorschoten gesloten nadat er een grote hoeveelheid GHB werd gevonden. De politie Leiden-Zuid kwam de drugs op het spoor toen ze een bestuurder van een bromscooter ter hoogte van de garagebox aanhielden. De agenten roken een chemische geur, namen een kijkje in de box en troffen daar de GHB en middelen om het te maken aan. D66-leider Dorp heeft vanochtend de leraren van de Kastanjelaanschool verrast met chocola. Een jaarlijkse traditie rondom de dag van de leraar. De politieke partij wil op deze manier haar waardering voor de medewerkers van het onderwijs uitspreken. En Roeland Schaftenaar wordt de general manager van ZZ Leiden. Dat maakte de basketbalclub gisteravond bekend. Schaftenaar speelde zelf tot juni van dit jaar bij de club. Nu komt hij dus in dienst in een nieuwe bestuurlijke rol. De functie die hij gaat bekleden komt voort uit regelwijzigingen bij de B-Next League. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het maar weinig af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen is het zonnig en loopt de temperatuur op tot 21 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files in het westen van het land, de meeste vertraging nu daar op de A4 om te beginnen, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. En de N15 valt op Maasvlakte richting Rotterdam bij Rozenburg. Bij de wegwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files in het westen van het land, het begin van de avondspits kunnen we wel zeggen, veel dagelijkse files zijn dat. Toch twee opvallende. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Delft en het Prins Klausplein staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging ruim een half uur. En de A20 is al druk van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file met een klein kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Burgemeester Nadine Stemerdink heeft gisteren een garagebox in de Hyacinthstraat in Voorschoten gesloten nadat er een grote hoeveelheid GHB werd gevonden. De politie Leiden-Zuid kwam de drugs op het spoor toen ze een bestuurder van een bromscooter ter hoogte van de garagebox aanhielden. De agenten roken een chemische geur, namen een kijkje in de box en troffen daar de GHB en middelen om het te maken aan. D66-leider Dorp heeft vanochtend de leraren van de Kastanjelaanschool verrast met chocola. Een jaarlijkse traditie rondom de dag van de leraar. De politieke partij wil op deze manier haar waardering voor de medewerkers van het onderwijs uitspreken. En Roeland Schaftenaar wordt de general manager van ZZ Leiden. Dat maakte de basketbalclub gisteravond bekend. Schaftenaar speelde zelf tot juni van dit jaar bij de club. Nu komt hij dus in dienst in een nieuwe bestuurlijke rol. De functie die hij gaat bekleden komt voort uit regelwijzigingen bij de B-Next League. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het maar weinig af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen is het zonnig en loopt de temperatuur op tot 21 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in onze regio met ruim 100 kilometer file in totaal. Op een aantal plekken ook veel vertraging, zoals de A4 om te beginnen, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen het Ketelplein en het Prins Klausplein staat een vrachtwagen met pech en de vertraging is ruim 3 kwartier. De A20 valt op, Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 1 kwartier extra reistijd met 6 kilometer file. En tenslotte de A44, Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar, 3 kilometer met 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiderdorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in onze regio is de avondspits in volle gang inmiddels, met bijna 150 kilometer file in totaal. De meeste vertraging zie je op de volgende wegen. De A4 om te beginnen, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen op het Ketelplein en het Prins-Klausplein nog 12 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels weer door. Dus alle rijstroken zijn vrij. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Punnik en Woerden 16 kilometer file met een half uur extra reistijd. Verder valt op de A13 Rotterdam-Den Haag. Voor Delft-Noord 1 kwartier vertraging. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar staat 3 kilometer file en dat kost je 1 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Ja, lekker. 5 uur geweest betekent einde van de werkdag en de start van de middagshow. Met nu Yves Berendsen, zijn nieuwste. Dit is Verlangen.

0: Het is het liedje dat we kennen van Clouseau, van Quincy en tegenwoordig ook van Yves Berendsen. En dat allemaal dankzij het programma De Beste Zangers. Je hoorde Verlangen bij Unity NL. Het is dinsdag 6 oktober, even na 5, de werkdag ten einde. En in de studio, ja, een dame met een naam, daar word je eigenlijk al gewoon vrolijk van. Tessa June, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hoe was jouw dag vandaag?
1: Mijn dag was heerlijk vandaag. Ja, het zonnetje schijnt nog steeds, dus ik geniet van die nazomer. Dat is echt top.
0: Nou, het is de zogenaamde Indian Summer buiten en ja, die mag van mij nog wel even doorgaan.
1: Ja, van mij mag die ook wel even doorgaan. Heerlijk.
0: Ik heb helaas slecht nieuws. Aankomende week belooft het een stuk kouder te gaan worden en het gaat regenen.
1: Oh shit, ja, je zit erop te wachten, hè. Een keer moet het er wel komen.
0: Jawel, maar aan de andere kant is het ook wel lekker, toch? Dat je dan weer lekker naar binnen gaat, vroeg donker, kaarsen aan.
1: Ja, nee, ik moet ook zeggen dat ik laatst op vakantie was met mijn vriend en toen hebben we een soort van per ongeluk een kerstfilm gekeken. En toen dacht ik al wel van, oh, ik heb daar eigenlijk ook wel echt zin in. Zo lekker met een dekentje op de bank.
0: En wat is dan het moment dat jij denkt van, oké, nou kan ik voor de eerste keer naar het tuincentra om daar toch even lekker een beetje te slenteren tussen de kerstballen en lampjes?
1: Ja, wel echt 1 november. Dan gaat bij mij de kerstmuziek wel aan.
0: Oké. Ja. Dan begint het te kriebelen.
1: Ja, ik hou daar gewoon van. Ik vind het echt, gewoon al die muziek, ik kan het hele jaar door luisteren. Ik vind het gezellig. Ik hou van die slechte films. Ik vind dat fantastisch.
0: En heb je dan ook al zoiets van een kerstliedje dat staat op de bucketlist om die ooit een keer te maken?
1: Nou, het staat niet per se op de bucketlist. Ik ben er ook totaal niet mee bezig. Maar nou, zeg nooit nooit. Het lijkt me wel grappig om daar misschien ooit een keer over na te gaan denken.
0: Ja. En dan heel cliché met kerstbelletjes of zeg je? Nee, dan gaan we echt voor een hele mooie gedragen kerstballade.
1: Oh ja, zover ben ik nog niet. Nee, dat durf ik nog niet te zeggen.
0: Gewoon rustig aan doen. Stapje voor stapje.
1: Ja, precies. Dat zien we dan wel weer.
0: Hey, ik begreep dat jij momenteel druk bezig bent met de popronde. Wat houdt dat exact in, Tessa?
1: De popronde, ja. De popronde is volgens mij het grootste reizende muziekfestival in Nederland. En ze zijn nu, als ik het goed heb, met 103 acts door het land aan het reizen. En dat duurt ongeveer 3 maanden. En dan ben je 4 keer per week hebben ze steden die meedoen, van donderdag tot zondag. En dan sta je bijna elke week in een andere stad waar je je muziek ter gehoren mag brengen.
0: Wat tof!
1: Dus dat is heel leuk, want je komt echt op de gekste plekken in allerlei uithoeken. Maar je kan wel mensen kennis laten maken met je muziek die dat misschien anders niet hadden gedaan.
0: Hey, maar dat betekent dus dat inderdaad het is een mooi visitekaartje. Het lijkt me ook wel intensief. Want als je dan iedere dag naar een andere stad moet reizen, dan ga je dus van Groningen naar Zwolle en zo naar beneden. Of is het echt kriskras door het land?
1: Nou, ze hebben dit jaar wel echt geprobeerd om de steden in de weekenden een beetje bij elkaar te houden. Dus ik sta vrijdag bijvoorbeeld in Leeuwarden en zaterdag in Assen. Mm-hmm. Maar volgende week moet ik naar Middelburg. Dus het gaat inderdaad wel een beetje alle kanten op.
0: Maar ja, het is wel gaaf. En je kan dan ook wel meteen zien hoe ze reageren op de liedjes. Want dat zal in de provincie Groningen weer anders zijn dan als je bijvoorbeeld in Limburg staat.
1: Ja, en ik was bijvoorbeeld zondag in Venray en ik dacht echt, Venray, ik was er nog nooit geweest. Weet ik veel wat er in Venray te beleven is.
0: En toen kwamen ze daar?
1: Nou ja, toen waren er wel echt mensen die speciaal voor mij waren gekomen. En dan denk ik echt, wow, er zijn zelfs mensen gewoon op plekken waar ik nog nooit ben geweest die naar mijn muziek luisteren. Dus dat is wel echt heel tof, dat ze gewoon overal zitten.
0: Ja, hoe vet is dat?
1: Ja, dat is echt, dat is heel.
0: Hey, en buiten dan die popronde om, heb je een goede agenda? Als we bijvoorbeeld even teruggrijpen naar afgelopen zomer.
1: Heb ik een goede agenda? Ik ben heel veel aan het schrijven geweest afgelopen zomer. Eigenlijk het hele jaar door wel. Daar heb ik ook wel echt de tijd voor genomen. Ik heb vorig jaar best wel een drukke zomer gehad. Omdat ik heel veel met Niels de Stadsbader, met wie ik een duet had, mocht ik mee op pad in België.
0: Tof.
1: En toen kwam er ook nog in het najaar een clubtour. En ik merkte wel dat ik dat even allemaal wilde laten bezinken met wat er op mijn pad was gekomen. En daar heb ik ook wel echt even de tijd voor genomen. En ik viel, nou ja goed, daar gaat het misschien zo over hebben, maar ik viel ook een beetje in een soort gat dat ik even niet wist wat ik wilde.
0: Oh jee, het zogenaamde zwarte gat.
1: Ja, precies. En toen dacht ik, ja god, wat moet ik nou? En toen dacht ik, je hoeft ook niet. Soms wil je, denk ik, vooral misschien als je een beginnend artiest bent, heel snel heel veel tegelijk.
0: Ja.
1: Terwijl ik denk juist dat, net als een dieseltje, gewoon rustig op gang komen, dat is ook prima. Dus ik heb ook wel echt tegen mezelf gezegd, het hoeft niet allemaal in één keer. Het mag
0: maar
1: ook rustig gaan.
0: Durf jij meteen te dromen? Wat is dan zeg maar het ultieme?
1: Ik heb heel veel ultieme, maar het eerste wat ik echt heel vet zou vinden, dat is Concert at Sea.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Toch weer in Zeeland.
1: Toch weer in Zeeland.
0: Voor, wat is het, 20.000, 30.000 mensen?
1: Ja,
0: of,
1: 40 volgens mij.
0: Wauw.
1: Maar dat is wel ook echt dan meteen als je primetime.
0: Next level.
1: Maar goed, als ik mag dromen, dan why not?
0: Dan maar meteen groot.
1: Ja, precies.
0: We gaan het zo meteen hebben over Stuurloos. Afgelopen vrijdag is de nieuwste uitgekomen van Tessa June. Ook Senna komt eraan met Sven Versteeg. Vuurwerk na Achterbank. Dit is Tessa June. Bye.

0: De beste muziek van Eigen Bodem, Unity NL met Senna en Sven Versteeg, Vuurwerk. En daarvoor Achterbank van Tessa June, liedje van een paar maanden geleden. Hoe is deze zeg maar tot stand gekomen en wat heeft het gedaan?
1: Hoe is deze tot stand gekomen? Ik werd gekoppeld aan twee hele leuke mannen, Okke en Jelle heten ze. En ik kende ze verder niet en ik kwam de studio in en ik dacht al wel van... oh, het lijkt me heel tof om gewoon zo'n... niks aan de hand liedje te hebben. Gewoon zo'n lekker liedje die je in de auto opzet. Gewoon raampje open. En ik wilde al heel graag echt een soort roadtrip song. En ik had daarvoor al best wel ja, wat zwaardere onderwerpen aangetikt. Of allemaal maatschappelijk betrokken onderwerpen. Dus ik wilde gewoon een keer echt even iets wat je lekker hard mee kan zingen. Dus dat was eigenlijk de input waarmee ik de studio in kwam. Dat ik zei van ja, ik wil gewoon een roadtrip song die je heel hard kan zetten. En waar je gewoon lekker in de auto naar gaat luisteren.
0: Ja, zonder daarbij al te veel na te denken.
1: Ja, nou volgens mij is dat redelijk goed gelukt. En we waren eigenlijk ook meteen toen we het schreven helemaal excited in de studio, dat we echt dachten, ja, dit is echt een zieke banger. En dat zijn ook wel de reacties die ik erop heb gekregen. Dus ik ben er ook echt wel heel trots op. En voor mij voelt het heel beeldend, het nummer. Dus ik dacht ook meteen, ja, ik wil er een videoclip bij. En dan gaan we in de auto, gaan we ergens naartoe. En dus nou ja, uiteindelijk heb ik mijn vriend daarvoor weten te strikken. En een videograaf. En toen zijn we daarmee aan de slag gegaan. En het is ook gewoon zo leuk om dan die clip erbij te kijken, vind ik zelf. Omdat ja, je krijgt er helemaal een soort vakantiegevoel van.
0: Ja, wat super tof. Heb je dan ook wel eens filmpjes gekregen van afgelopen zomer dat mensen daadwerkelijk onderweg waren naar hun bestemming met jouw liedje op de achtergrond.
1: Ja, het is wel heel leuk om te zien dat mensen dan dat zelf ook aan het zingen zijn of aan het delen zijn en dat ze daar, ja, dat ze jou daar jouw muziek op hebben gezet. Ja, dat vind ik blijft altijd heel gek.
0: Nou, ik moet zeggen, het is bijna een soort tweeluik van de achterbank naar stuurloos. Ja. Alleen stuurloos klinkt dan weer een beetje negatief.
1: Ja, nou, dat valt wel mee hoor. Het is vooral het onwetend zijn in de toekomst of zo, denk ik. Ja. Maar ja, zo voelde ik me wel eigenlijk heel erg, omdat ik het gewoon toen niet zo goed wist. Dat was eigenlijk eerder begin dit jaar dat ik een beetje vastliep. En toen dacht ik, ja, maar dat is ook een onderwerp.
0: En dat vastlopen, is dat iets waar je van je ook in je omgeving hoort dat mensen daar ook wel mee te maken hebben, dat dat echt actueel is?
1: Nou, ik merk nu wel, nu ik ook met die popronde aan het spelen ben en dan er ook echt naar vraag van, zijn er wel eens mensen die het allemaal even niet meer weten, dat eigenlijk alle handjes wel omhoog gaan. En dat verschilt natuurlijk per levensfase waar je inzet, ja, hoe je wil dat je, waar je naartoe beweegt. Maar ik zit nu gewoon een beetje, ik wilde zeggen eind 30, maar gelukkig niet. Ik ben eind 20, 29.
0: Ja.
1: En ik zit nu een beetje in zo'n fase dat mensen om me heen hele mooie huizen aan het kopen zijn. En dat ze kinderen krijgen en dat ze gaan trouwen. Waardoor ik heel erg die druk voelde van, oh, maar moet ik dat dan ook? Terwijl ik voel aan alles dat ik daar nu nog helemaal niet klaar voor ben. En dat was eigenlijk voor mij iets waarvan ik dacht van, oh ja, moet je een soort van het gebaande pad gaan volgen wat er van je verwacht wordt? Of mag je een soort van je eigen route daarin kiezen?
0: Maar is het een soort van FOMO? Of is het meer zo van, oké, iedereen doet het, dus dan moet ik mee, misschien ook wel dankzij de social media?
1: Nou, het is juist dat ik eigenlijk niet mee wil. Want ik wil nog helemaal geen kinderen op dit moment. Ik wil gewoon lekker muziek maken. En ik wil gewoon lekker spelen en dat soort dingen. Dus ik denk juist dat het is geen FOMO. Want ik wil het allemaal wel heel graag. Het lijkt me heel leuk om volgende stappen te zetten.
0: Over een jaar of 10 of zo.
1: Nou, het hoeft ook geen 10 jaar te duren. Maar het hoeft ook niet volgend jaar te zijn. En dat is wel iets waarvan ik dat heel erg om me heen zag. En ja, dat zijn ook gesprekken die je veel hebt. Misschien als vrouw nog wel meer. Maar dat je gewoon met vriendinnen daar gezellig over zitten kletsen. En dan vind ik het soms wel lastig dat ik denk van, oh ja, die kriebels die andere mensen misschien hebben, dat heb ik gewoon nu op dit moment nog niet zo heel erg.
0: Maar ja, wat niet is, dat kan nog komen.
1: Nee, precies.
0: En zo is het ook wel weer.
1: Ongetwijfeld gaat het ook gebeuren hoor.
0: En is deze dan geschreven echt een beetje in zo'n donkere periode en in één keer op papier gezet? Of hoe is dat dan ontstaan?
1: Nou, het was geen donkere periode. Het was gewoon meer dat ik gewoon even zo dacht, jeetje, wat moet ik nou? En dat ik een beetje mezelf in de weg zat. Maar het is wel grappig. Ik heb ook op mijn Instagram een fragmentje gedeeld dat ik letterlijk in de supermarkt liep. Dus je hoort me zo bij de zelfscankassa zo mijn boodschappen scannen. En dat ik echt zo in mijn hoofd had, stuurloos, stuurloos. Dus dat was iets wat heel erg bleef hangen. En daarmee ben ik toen eigenlijk naar iemand toegegaan dat ik zei, oké, ik weet even niet waar elke kant op moet. Ik weet even niet wat ik wil op dit moment, wat mijn volgende stap is. En ik hoor iets met stuurloos, stuurloos. En eigenlijk zijn we vanuit daar zijn we toen het liedje gaan schrijven. En het stond, ik heb er later nog een beetje aan getweekt, maar het stond wel om en nabij in een dag erop, ja.
0: Dat is echt wel heel snel.
1: Ja, het was op zich best wel snel. Maar het was ook gewoon, als je het echt uit je tenen zo haalt, dan is dat de urgentie van het verhaal wat je wil vertellen. En dan hoef je er ook niet nog uren of weken of jaren of maanden aan te schaven. Omdat dit is gewoon wat het is.
0: Ja, het komt dan gewoon binnen. Het voelt goed. En jij denkt, dat moet ik daadwerkelijk op een liedje gaan zetten. Nou, afgelopen vrijdag is die dan officieel uitgekomen.
1: Ja.
0: Hoe was dat moment dat je zag van, hey, het is 12 uur geweest. Plaat is officieel te streamen, te downloaden.
1: Ja, dat is wel spannend. Ik zat in de auto, want ik had net een show gehad in Tilburg. En ik ga eigenlijk altijd live op TikTok als ik een release heb. Omdat ik het heel leuk vind om dat met andere mensen te vieren. Dus ik zat helemaal in het donker in de auto op de snelweg. Zat ik daarnaar te kijken. Maar ja, het is altijd een bijzonder moment. Ja, het is altijd wel heel tof om te zien dat iedereen het kan luisteren. En vooral als je dan reacties krijgt van mensen die zeggen, oh, wat een tof nummer en ik herken me hier zo erg in. Dan weet je ook dat het niet iets is voor jezelf alleen, maar dat je dit met anderen kan delen.
0: Het liedje is nu 5 dagen onderweg. Wat doet hij op de stream? Hou je dat helemaal bij?
1: Dat deed ik eerst wel. Ik ben heel goed geworden om dat een beetje los te laten. Want dat kan wel echt een obsessieve hobby zijn. Omdat je dus de eerste week echt real-time kan zien wat je streams.
0: En dan blijf je refreshen.
1: Ja, dus dat probeer ik eigenlijk wel een beetje los te laten. En ik denk ook dat het heel erg helpt dat ik nu gewoon ook met zo'n popronde. Ik ben met zoveel dingen op dit moment bezig dat ik niet me probeer te focussen op de streams. Maar ik krijg er wel heel veel leuke reacties op. Dus ik ben wel gewoon heel tevreden met hoe het gaat. En ik krijg ook gewoon, nou ja, dat ik hier bijvoorbeeld nu te gast ben, is ook wel tof hoe radio erop reageert. Dus ik ben wel heel tevreden. Ja,
0: eigenlijk
1: zeker.
0: De pijlen staan de goede kant op.
1: Ja.
0: Nou, het liedje is overal te streamen en dus te downloaden. Afgelopen vrijdag uitgekomen. Tessa June, haar nieuwste, Stuurloos. De deur klapt in.

0: vandaag.
1: Wesley Bronkhorst en de 3J's met Later is Morgen en Stuurloos. Het is de nieuwste van Tessa June en die hoorde je bij Unity NL. Hoe ben je trouwens ooit op die naam gekomen? Want het is niet je echte achternaam.
2: Nee, ja, ik heet wel echt Tessa, dat dan weer wel.
1: Dat dan weer wel.
2: Maar ik vond alleen Tessa een beetje saai, dus toen moest er nog iets bij komen. En ik ben in juni geboren en mijn allereerste liedje is in juni uitgekomen. Plus ik vind June ook gewoon wel heel vet. Dus toen dacht ik, nou, Tessa June, ja.
1: Nou, wat ik zei, het klinkt aan de ene kant heel zonnig. Het klinkt ook gewoon stoer. Het is lekker kort.
2: Ja, ik moest er heel eerlijk gezegd in het begin wel een beetje aan wennen. Maar nu voelt het wel echt helemaal alsof ik dat ook ben, zeg maar.
1: Het voelt vertrouwd.
2: Ja, het is een jasje die me goed past.
1: Nou, dat is altijd fijn. Ja. Dat is altijd lekker. En het is een originele naam.
2: Is dat zo? Ja, nou, je hebt wel wat Junes, hoor. Maar...
1: Jawel, alleen zeg maar met de voor- en achternaam.
2: Ja,
1: het zou ook zeg maar internationaal kunnen.
2: Nou ja, hè? Wie weet.
1: Ja, ik weet niet of daar ooit een ambitie bij jou ligt.
2: Nou,
1: dat je zegt, nou...
2: Ik probeer de Belgische markt een beetje te veroveren. Dus ik probeer dat langzaam op te bouwen. Maar veel verder dan dat ben ik nog niet aan het gaan.
1: Nee, maar goed. Ja, je weet nooit wat er natuurlijk kan gebeuren. Over die Belgische markt gesproken. Je hebt een liedje uitgebracht met een Belgische artiest die best wel heel erg bekend is. Dat is Niels de Stadsbader.
2: Ja.
1: Hoe is dat dan zo op jouw pad terechtgekomen?
2: Nou, ik heb het gewoon een beetje gemanifesteerd. Want ik had het liedje geschreven en toen heb ik gewoon naar hem gemaild met een demo. En toen zei ik, hey Niels, Tessa uit Nederland hier. Ik heb echt een heel tof nummer geschreven. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt en zou je er eventueel voor openstaan om hier samen iets mee te doen. En nou ja, wonder boven wonder was hij heel enthousiast.
1: Maar dus, gewoon een DM'tje gestuurd.
2: Ja, ik heb wel gewoon serieus echt nagedacht over hoe wil ik dit op papier zetten. Dus ik heb niet een DM gestuurd, maar echt gewoon een mail met het nummer erbij. En ook wel natuurlijk een beetje een verhaaltje met wie ik ben. Maar ja, ik probeerde wel echt bij hem op de lijn te komen van dit is wel iets waar ik heel serieus in ben. En wat me echt heel tof lijkt.
1: Wat vet.
2: Ja, en hij heeft dat ook wel heel serieus genomen. Dus dat was wel echt heel

0: daar iets van de reactie op.
1: Ja, maar het is wel vet om het zo te doen. Want met je armen over elkaar zitten, dan weet je, gaat nooit wat gebeuren.
0: Ja.
1: En op deze manier laat je wel zien dat je graag wil.
0: Ja, ja, maar ik wil ook wel echt heel graag. Dus ik denk als je dat maar kan laten zien, dat je heel ambitieus bent, dan kom je ook al een heel eind.
1: Hey, maar die muziek, is dat dan vanaf kinds af aan? Of is dat ergens een keer bij je getriggerd?
0: Nee, dat is wel echt van kinds af aan. Ik denk dat ik al vanaf mijn zesde zing of zo. Dat ik echt bijna het podium opgeduwd werd van... Oh, Tessa wil wel een liedje zingen en let's go.
1: Maar waarom dan toch 3 jaar geleden pas gedacht... weet je wat, we gaan eigen muziek maken?
0: Ja, ik zat eerst een beetje in de musicalhoek. Dus ik heb ook wel een vooropleiding muziektheater gedaan op een Blauwe Maandag. En toen op een gegeven moment had ik bedacht dat het toch niet helemaal was. En ik werd ook niet echt aangenomen op het conservatorium verder. Dus ik heb het eigenlijk maar een beetje laten zitten in het kader van... ik ben niet goed genoeg en niemand zit op mij te wachten. Totdat ik dus eigenlijk pas 3 jaar geleden bedacht... ja, hallo, ik moet toch wat?
1: En
0: ik had gewoon heel erg het gevoel dat ik afhankelijk was van een talentenjacht... of iemand die mij zou ontdekken of dat ik me ergens voor moest aanmelden. Maar ik heb echt alles geprobeerd van K3 zoekt K3 tot The Voice of Holland, weet ik veel wat. En niemand wilde me hebben en toen dacht ik, ja, nu ga ik het zelf regelen.
1: Ja, nou gewoon zelf die stoute schoenen aantrekken en dan komt het allemaal wel goed. Even terug naar dat duet met Niels. Hoe is dat uitgepakt uiteindelijk? Want dat liedje is er gekomen.
0: Ja, dat was heel vet. Dat liedje hebben we vorig jaar uitgebracht en het heeft in de Ultra Top 50 gestaan van België, wat... bizar is. En we zijn bij allerlei radio langs geweest. Catnet zijn we langs geweest. Hij heeft best wel een volle zomer gehad. En het idee was dat ik een paar keer als gast mee zou gaan. Totdat hij zei van ja, maar het is eigenlijk heel gezellig met jou. Vind je het niet leuk om naar al mijn shows mee te gaan?
1: Wauw.
0: Dus ik ben heel wat keertjes naar België op en neer gereden.
1: Dat is een dik compliment.
0: Ja, was echt heel leuk. En ook gewoon hoe je daar ontvangen wordt en hoe de mensen daarop reageren. En hoe gewoon duizenden mensen jouw liedje meestaan te zingen. Dat is echt bizar. Dus dat is echt een zomer die ik voor altijd diep in mijn hartje koester. Ja.
1: En zeg jij, er gaat ooit misschien nog wel een vervolg aankomen bij onze Zuiderburen?
0: Nou, ik zou het wel leuk vinden om... Ik vind België sowieso heel leuk. En ik sta altijd wel open voor als mensen het leuk vinden om samen iets te maken. Dus nou ja, goed. Ja, wie weet.
1: Wie weet. Met Niels of met een andere artiest. In ieder geval België. Ze mogen altijd bellen.
0: Ze mogen altijd bellen.
1: Het is de middagshow van Unity NL. Ja, dit duet, daar gaat het over. Niels de Stadsbader en Tessa June. Bijna

0: Joey Nicolai en zijn Tinto de Berano. En daarvoor uit België Niels de Stadsbader. En Tessa June uit Amsterdam met Bijna Vergeten. Hey, voor de komende tijd, je zei ik heb best wel wat geschreven. Ik ben daar druk mee bezig.
1: Ja.
0: Betekent dat er heel veel aan gaat komen? Of geef jij ook wel eens liedjes weg aan collega's? Dat je denkt van nou, dit past niet bij mij, maar wel bij hem of haar?
1: Ik heb dat nog nooit gedaan. Maar er liggen wel dingen op de plank waarvan ik denk van ja, ik weet niet of ik daar ooit iets mee wil gaan doen. Maar het is eigenlijk zonder als er niks mee gedaan wordt. Dus ik zou zeker niet uitsluiten dat dat ooit gaat gebeuren.
0: Want hoeveel ligt er?
1: Ja, geen idee. Het is een beetje van alles wat. Het is wel grappig, want in het begin, toen ik echt net muziek maakte en uitbracht, had ik echt bij elk liedje wat ik had geschreven, wat een beetje leuk was, dat ik dacht, ja, dit is de volgende. En ik was gewoon een soort van begonnen en op die trein gestapt. Maar ik had ook niks verder liggen. En dan kwam ik bij mensen en dan zeggen ze, oh ja, ik heb echt nog albums vol liggen met demo's. En nu begin ik langzaam ook wel een beetje een soort voorraadje te maken met dingen waarvan ik denk, oh ja, misschien. En het zijn ook allemaal halve liedjes hoor. Het is echt niet dat alles helemaal af is.
0: Maar is het dan gewoon, je bent jong en je denkt van, wacht even, er is weer wat af. Dit moet gewoon gehoord en gezien worden? Of...
1: Ja, het verschilt een beetje, want je duikt gewoon met iemand de studio in en je maakt een liedje en soms voel je echt meteen, net als met zo'n stuurloos, dacht ik echt meteen, ja, dit moet eruit en snel en ik wil hier meteen wat mee doen.
0: Ja.
1: Soms heb je ook liedjes dat je denkt van, oké, ik wil hier iets mee, maar ik weet nog even niet wanneer. Bijvoorbeeld zo'n Bijna Vergeten, die lag al bijna een jaar op de plank voordat ik daar daadwerkelijk iets mee heb gedaan, want ik wist gewoon, ik moet hier een goede, vette artiest bij en ik ga het niet voor minder doen, zeg maar.
0: Ja, dat is gelukt.
1: Dus ja, dan ben je ook wel bereid om het even te laten liggen, maar het verschilt eigenlijk gewoon heel erg. Maar ik merk nu ook dat ik gewoon wel het plezier erin heb. En dat ik gewoon heel veel wil proberen. En je moet echt niet bij het eerste beste liedje wat je hebt gemaakt, dat je denkt, oh, moet ik hier meteen wat mee? Dus ik probeer echt te kijken naar welke kant ik op wil met mijn sound. En of het ook bij me past.
0: En die voorraad, waar bestaat die dan nu uit? Hoeveel liedjes liggen er klaar? Of hoeveel klatjes heb je half vol geschreven?
1: Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Het varieert echt van halve spraakmemo's tot iets wat gewoon eigenlijk al best wel ergens een beetje op lijkt, maar waarvan ik gewoon niet weet of en wat ik ermee wil. Maar hoeveel dat er dan precies zijn, ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen eigenlijk.
0: En stel nou dat er ooit een keer een artiest aanklopt en die zegt van, ik wil van jou een liedje hebben of zou jij voor mij willen schrijven? Wie mag dat zijn?
1: Wie mag dat zijn? Nou, ik vind het moeilijk om echt te zeggen van wie mag dat zijn. Maar het lijkt me dus wel echt heel vet om een keertje met bijvoorbeeld Bluff of zo in de studio te zitten.
0: Is toch weer dat linkje met Concert at
1: Sea. Ja, ik vind hem gewoon zo leuk. Of iets met Agda en de Munnik lijkt me vet. Ja, je hebt zoveel artiesten waarvan het me gewoon heel tof lijkt om een keer samen in de studio te zitten. Dus ja, ze mogen allemaal bij me aankloppen.
0: Genoeg op het verlanglijstje.
1: Zeker.
0: Ik heb een liedje klaarstaan. Jij voelt als de lente.
1: Oh, wat leuk.
0: Wat is de lente voor jou? Behalve dan dat we het net hebben gehad over de herfst en over de zomer.
1: Nou ja, dit liedje gaat over mijn vriend. Dus in dit geval is de lente...
0: Een ode aan.
1: Is een ode aan de liefde. Maar de lente, ja, gewoon het voorjaar. En gewoon zin, gewoon dat je weer zonder jas naar buiten kan. En dat warme gevoel. Dat is wel echt, die kriebels die ik daarvan krijg, dat zijn wel een beetje dezelfde kriebels die ik heb als ik naar mijn vriend kijk.
0: Oh, wat gaaf.
1: Ja. En, na 10 jaar nog steeds.
0: Nee joh. Ja. Dus na 10 jaar en een paar jaar geleden dacht je, dan moet ik daar dus een liedje over maken.
1: Ja,
0: die kriebel, die vonk is er nog steeds.
1: Zeker. Ja, ik heb al best wel lang met hem. En ik had al wat heartbreak songs uitgebracht over dat ene vriendje waar ik dan helemaal zo heartbroken van was. En toen dacht ik, ja, dan mag deze jongen ook wel even een mooie...
0: Even het zonnetje gezet worden. Wat vindt hij ervan? Is het een eer voor hem?
1: Ja, jawel. Hij vindt het heel leuk. En hij is overal heel erg bij betrokken. Ik weet zeker dat hij nu aan het luisteren is. En hij denkt overal mee. En samen met mijn moeder denk ik dat zij wel de grootste supporters zijn.
0: Nou, noem even één keer zijn naam dan.
1: Luc, I love you.
0: Speciaal voor Luc. Jij voelt als de lente. Tessa June. En die hoor je bij Unity NL.
2: Ik word wel...

0: blijft een mooi liedje. De middagshow van Unity NL met Mijn Liefste van Tino Martin. En Jij Voelt Als de Lente, Tessa June. Hey, hoe gaat jouw week er verder uitzien? Is het zometeen lekker naar huis toe, lekker een hapje eten en dan op de bank ploffen of andere plannen?
1: Het is zometeen lekker naar huis toe, op de bank ploffen en lekker een hapje eten. Nee, vandaag is verder wat rustig. Maar komend weekend staat er wel weer van alles op het programma. Want we gaan met popronde naar Leeuwarden zaterdag of vrijdag. En zaterdag staan we in Assen. Dus ik ben eigenlijk wel druk bezig met de voorbereidingen daarvoor.
0: Ja, ik begreep, in Leeuwarden sta je in een soort van kerk.
1: Ja, de Oldehoeve heet het. Ja, ik ken het zelf niet, maar het is volgens mij de kerk van Leeuwarden. En we spelen daar 2 keer. En de eerste keer spelen we heel hoog in de toren. Dus dat schijnt helemaal onversterkt te zijn akoestisch. En daarna denk ik wat lager. Ik laat het een beetje op me afkomen.
0: En hoeveel liedjes mag je dan doen? En is het zo dat je bij iedere popronde hetzelfde doet? Of mag je wel een beetje improviseren?
1: Het verschilt een beetje. Ik heb vrijdag een set van 1/2 uur en 3 kwartier. Dus dat zijn ook eigenlijk een beetje de smaakjes waar je uit kan kiezen. En ik speel of echt akoestisch alleen met een gitarist. Of ik speel er zelf ook piano bij. Dat verschilt een beetje per wat er mogelijk is op de locatie. Maar ik vind het dus wel leuk, omdat het een relatief kleine, intieme setting is, om daar een beetje in te variëren. Dus ik had bijvoorbeeld donderdag een cover van Bluff gezongen, in het kader van dat ik nog steeds heel graag op Ghost Festival wil staan.
0: Ja.
1: Maar ik heb zelf ondertussen ook wel een repertoire opgebouwd waar ik het met 1/2 uur niet ga redden. Dus ik wissel het een beetje af met muziek. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel leuk, om daar juist een beetje die variatie in op te zoeken.
0: Nou ja, super tof. Ja. En ja, ik kan eigenlijk maar 1 ding zeggen. Op naar Concert at Sea.
1: Op naar Concert at Sea.
0: Over een paar jaar. We gaan dat hier bij Unity NL uiteraard volgen en in de gaten houden. Voor meer informatie, waar ben jij allemaal het meest actief op de socials?
1: Instagram en TikTok. En ik heet daar allebei Tessa June Official.
0: Wij hebben van jou een mooie foto gemaakt net voor het welbekende Unity NL bord. Yes. En die komt dan weer op onze socials te staan. Leuk. En daar heten wij unitynl.nl. Ja, nu naar huis toe, hè?
1: Nu naar huis toe, ja, zeker. Nou, bedankt dat ik hier mocht zijn.
0: Ik vond het
1: heel
0: tof dat je er was. Ik wens jou heel veel succes met de nieuwe plaat. En ik ben heel erg benieuwd wat hij uiteindelijk allemaal gaat doen voor je.
1: Ja, dankjewel.
0: Morgen een nieuwe middagshow hier bij Unity NL. Agenda check je op unitynl.nl. En dit is Django Wagner, ex-single track.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt op dit moment in onze regio met vooral veel dagelijkse files die ook wat langer zijn dan gebruikelijk. Zoals de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelofarensveen en Den Haag-Zuid 20 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen het Ketelplein en Knoopend Hoflied doe je er 20 minuten langer over. Verder valt nog op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht een kwartier extra reistijd. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar Centrum staat 3 kilometer file. En hou rekening met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Burgemeester Nadine Stemerdink heeft gisteren een garagebox in de Hyacinthstraat in Voorschoten gesloten nadat er een grote hoeveelheid GHB werd gevonden. De politie Leiden-Zuid kwam de drugs op het spoor toen ze een bestuurder van een bromscooter ter hoogte van de garagebox aanhielden. De agenten roken een chemische geur, namen een kijkje in de box en troffen daar de GHB en middelen om het te maken aan. D66-leider Dorp heeft vanochtend de leraren van de Kastanjelaanschool verrast met chocola. Een jaarlijkse traditie rondom de dag van de leraar. De politieke partij wil op deze manier haar waardering voor de medewerkers van het onderwijs uitspreken. En Roeland Schaftenaar wordt de general manager van ZZ Leiden. Dat maakte de basketbalclub gisteravond bekend. Schaftenaar speelde

70 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A4 om te beginnen. Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Knoopend Hofvliet 8 kilometer met 10 minuten vertraging. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk-Plaspoortpolder nog een kwartier extra reistijd. Verder valt nog op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar Centrum 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Jurrit.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
2: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
1: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file nog in het westen van het land op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel staat 3 kilometer file. En dat kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Utility.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Burgemeester Nadine Stemerdink heeft gisteren een garagebox in de Hyacinthstraat in Voorschoten gesloten nadat er een grote hoeveelheid GHB werd gevonden. De politie Leiden-Zuid kwam de drugs op het spoor toen ze een bestuurder van een bromscooter ter hoogte van de garagebox aanhielden. De agenten roken een chemische geur, namen een kijkje in de box en troffen daar de GHB en middelen om het te maken aan. D66-leider Dorp heeft vanochtend de leraren van de Kastanjelaanschool verrast met chocola. Een jaarlijkse traditie rondom de dag van de leraar. De politieke partij wil op deze manier haar waardering voor de medewerkers van het onderwijs uitspreken. En Roeland Schaftenaar wordt de general manager van ZZ Leiden. Dat maakte de basketbalclub gisteravond bekend. Schaftenaar speelde zelf tot juni van dit jaar bij de club. Nu komt hij dus in dienst in een nieuwe bestuurlijke rol. De functie die hij gaat bekleden komt voort uit regelwijzigingen bij de B-Next League. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het maar weinig af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen is het zonnig en loopt de temperatuur op tot 21 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB.

0: oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
3: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
2: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savac.
2: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
1: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
1: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: van jou.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB+.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.